mij nog lang niet gelos. Ik zit in Vietnam om weer te leer verlang. Slaap in Praag om die jacht te voel knaag aan mijn ziel. Zoals ik om die wereld viel. En duik jou, voor het stil ik nou.

Budapest. Ob Charles de Gaulle is ik gatvol van weghol voor mij, voor jou en voor die potholes. Mijn leven lang gedacht ik eindelijk Duits Europees, maar in Duitsland voel ik goed verlaten wees. Leen het kou in die ou jood, word mijn dagelijkse brood in München Lackbach, sing hy halleluja. Ik liebe dich en such, ik lieg, maar ik dacht ik stoot en wacht voor die hemel waar het wemel van Cowens en Klausen, Banksy en Petrus bij die poort. Jouw bogger was het moord, zo weet ik waar ik hoort. Soort, zoek, soort.

Daarmee het die tyd ons ongelukkig ingehaal, maar ek hoop jy het vanaand se program geniet. En onthou, volgende woensdag aand maak ons weer so. Dan praat ons onder andere oor 3 interessante nie-fiksieboeke. Tot dan, mooi loop, warm bly en lekker lees. En onthou, RSG is 24 uur van die dag hier om jou geselskap te hou. Tot ziens.

waar dalk nog in geen ander land mee geëxperimenteerd is, nee. De communisme is een atheïstische godsdienst. In zoverre als wat hij gelooft, dat hij de wereldreisel opgelost heeft. Dat hij precies weet wat die mens de toekomst is en deze taak op aarde. En daarom geloof hij ook dat elke middel om die toekomst te bereiken gerechtvaardigd is. Geweld, bedrog, moord, verdraaiing van die waarheid, alles. Die opgemeenskap is baie voorzichtiger en hou met baie meer menselijke mondelijkheden rekening. Maar ik, het hoofde van mijn werk, stel de meeste belang in hoe hier die twee groot vijanden, communisme en opgemeenskap, ten opzichte van de culturele en literaire leven staan. In Europa heb ik de geleentheid gehad om baie vertaalde Sovjetboeken te lezen en om een literaire theorie te bestuderen. Dit was een natuurlijke nieuwsgierigheid. Wat heeft na 30, 40 jaar communistische beheer van daar die letterkunde geworden, wat voor ons vroeger een Leo Tolstoy, een Dostoevsky, een Anton Chekhov gegeven. Ik heb tientallen nieuwe vertaalde Russische romans gelezen. Hulle wordt met Sovjet geld verspreid, goedkoper als Nederlandse boeken in Nederland zelf. En wat mij getreft was die grauwe eenvormigheid, die eentonigheid, die eeuwige optimisme over die eie toestand. Een held strijdt altijd ten ondergeschikte ambtenaren, wat of zelfzuchtig is of in die geheim fascisten. Vereerst moet hij vechten, maar hij wint altijd omdat hij weet, ver boven, daar is die partij, de communistische leiders, destijds ons oude vriend maarschalk Stalin, wisse standbeelden nou geloof allemaal tot goede, nuttiger metaal omgesmeld is. Ik heb een vriend van mij, een groot kenner van Russisch en andere Sovjet-talen, geloof een van de beste in Europa, want Amerika greep zijn opgeleide studenten bijna vinniger weg als wat hij hulle kan opleiden. Een vriend zei ik, en mede anticommunist, ik heb hem gevraagd, is dit nou hulle beste vandaag, of is dit goedkoop propagandamateriaal voor uitvoer naar die buitenland? Hij heeft bedroefd geantwoord, want hij heeft die Russische taal en volk lief. Helaas, dit is die beste wat hulle vandag het, of die beste wat toegelaat wordt om gedrukt te worden. Hoe wordt hier die doodse eenvormigheid verkry bij een groot volk wat toch zo talentvol, zo uiterst intelligent kan wees zoals die Russische? De antwoord is van boaf. Hierbij bedoel ik niet uit de hemel uit nie, maar vanuit die boonste partij gelederen. Die Russische Academie bestaan grotendeels uit getrouwe partijmannen, wat hulle letterkundige voorschriften van die partij zelf ontvang en weer naar de schrijvers toe afbrengt. Feitelijk elke prijstoekenning is een partijfeest. Professoren is in hoofdzaak communisten en dra die mannen voor hulle studenten verder. En natuurlijk, die drukpers is een staatsorgaan. Hij geeft alleen dingen uit wat goed is voor die volk. Dat is een prachtige gedachte, nee. Gee alleen dingen uit wat goed is voor die volk. Maar dit betekent, overgezet zijnde, goed voor die partij en uiteindelijk goed voor die paar mensen of één man wat boven op die piramide zit. Zo lijkt beplande kunst. In een ambtelijke boek wat in de meeste talen vertaald is en goedkoop over de wereld verspreid is, het een Russische minister op de grofste manier te velde getrek tegen een ouderige dichteres, wat menselijkerwijs gesproken geen groter zonde begaan het niet, als dat zij in haar werk haar vrouw zijn persoonlijke leven uitbeeld, zoals ons Elisabeth Eybers doen, in plaats van dat ze optimistische propagandarijmen gaan schrijven het. Een ander venijnige aanval is gericht tegen een populaire, maar satirische schrijver, een soort Langehoven. Daar is niks wat die totalitaire leier meer vrees nie als die schijnbaar onnozel spot van een grapjas. Doodse eenvormigheid, brallende optimisme over eie zaken, volksdienst wat vermomde dienst aan baas

0: onthou.
1: Intussen, jou koester kuierplek, weeksoggende van 9 tot 12.
2: What's new, pussycat? Whoa!

Tom Jones hier op RSG met What's New, Pussycat, en ook Pieter Koen, opgewekte likkie daar, vergeet om te onthou, ons bly by die plaaslike treffers in Tino nou hier, waarna ons luister binnenkort die nuus, en dan speel ons dan maliekie met Bernie, hy gaan, ja, hy en Johan, pak mekaar weer vandag, maar eers Tino.

Stingray waarna ons hier op RSG luister, onder andere Mike Pilot, Dennis East, Eddie Boyle, Julian Laxton, deel van hierdie groep, en die liedjie is Better the Devil You Know.

0: Die verlies van een geliefde is pijnlijk en nooit makkelijk nie en ook oorweldigend. Bij Clientele verstaan ons dat het zaak maak om jou geliefdes met waardigheid te begraven. Ons begrafenisplannen betaal binnen 24 uur in contant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook 200 rand se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is een gemagtigde FDV en gelisensieerde levensversekeraar. BSV's online, standaardtariewe geld.
1: Berei jou voor vir glorieryke Grand Slam sukses saam met Hollywood Bets. Neem jou passie vir tennis na nuwe hoogtes en beleef elke hou, elke stoot en elke oomblik van die drama soos dit ontvou by die Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en die US Open. Die grootste verhoë in tennis is gereed waar die wêreld se beste spelers mekaar kop aan kop die stryd aansê. Wed nou en maak elke oomblik tel. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
2: In donderdag se skuif nader. Ons het uitgevind wie vir Adrian ontvoer het. En ons weet waarheen hulle op pad is. Maar ons weet steeds nie hoekom hy ontvoer is nie.
3: Luister na Skuif Nader op 'n Dinsdag en Donderdag aand 20:07 op RSG.
4: Intussen met Eloise elke weekoggend van 9 tot 12.

0: op my pad.
1: Middag sê Martelies, jong, dit klink verskrikkelijk idyllies, maar op die ouwe einde gaan dit nie werk nie, nee, dankie. Dink hoe vervelig gaan dit raak, elke dag is selle, nie vir my nie, dankie, dis Letitia hier so hoor.
2: Ach nee Martelies, goeie dag daar so, goeie morgen, is Bernard hier die Vrystaat uit. Ek sal sê nie man, dit sal gladlik nie werk nie, want hoe kom ek so sê, wat gebeur as jy wil rus en die volgende ou wil gedreis maak, jou bierman wil gedreis maak, ach nee, dit sal gladlik nie werk nie, dankie.
3: Hallo Mareliers en die luisteraars, ja vriendskap klink baie lekker in termen van die tiks wat ek nie wil betaal nie, of hoe sê mens, inkomste belasting wat jy nie wil betaal nie, daar is baie lekker, maar wat die rest van dit betref, geen reels, het laat my een bykie twee keer wonder, want wat is iemand my gryp en ek gryp om, en jy weet, ons, daar word geroskam aan mekaar, en voor jy dit weet, is daar a murder mystery. Maar omdat jy die, hoe sal een mens nou sê, jammer voor Engels, die disclaimer geteken het om op die vryheidskip te wees, is jou vryheid excellie daarmee jyn, as ek het nou so kan speel, so ja. Ek sal sê in termen van die inkomstebelasting, ja, dit sal lekker wees, maar in termen van hoe gaan ons as een groep mekaar nog steeds respecteer, daai is die ding wat ek die vraag sal op het. As daai daar is in ons leven, and we can all live in harmony, by all means, put me on that ship.
4: Maak het 360 draai op RSG.
5: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could.

ander. Daar is geen ander een wat kom by jou nie. Ek is die een wat van jou hou. Is nêrens anders.

0: Dis die musiek van Tony Christie hier op RSG, Calypso en Rum. So, Karen, sal ons bly by Jay en Liani? Jy het nog steeds eintlik Joe en Jennifer verkies gister,
1: nee? Definitief, ja.
0: Of hierdie een? Tim McGraw, Faith Hill?
1: Dis daar, ek sê met It's Your Love.

0: Kap het uit met RSG.
1: Toe allemaal genoeg geëet het en die partijtje voorbij is, sê meneer Beer.
2: Nou ja, vrienden, dankie dat jullie allemaal hier was. Maar nou is het tijd voor mij om in te kruip. Ek sien jullie na die winter. Vrijdag aan 12 juni om 6:20, in Opskit, kan ons maats na een story luister oor meneer Beer se winterslaap.
0: Kap het uit met RSG.
3: Dis die 6de van die 6de maand, een danssessie soos Minahasie. Hoekom is jou stert so kort? Op Kap het uit.